Zoals jij de betwijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. En redig zoek ons. Reis morgen die mas. Als een bitterbeestie dag breekt. Kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

0: aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Okay, like vir my, die mense is nou weer allemaal in hulle eie motors op pad werk toe vanochtend, dat hulle bykie kan vroeger skiedaddel. Baden-Powell is oop en vry vloeiend. Ek sien daar is een ongeluk gewees op die N1 ingaande by die afrit na Durban weg. Dus as jy opklim daar vanaf die N1, wees op die uitkijk daarvoor. Ongeluk op Fabriekstraat in Kaalsrivier, 2 motors betrokke, dis daar by Pep. Motorongeluk op die hoek van Voortrekker en Halt in Goodwood, dus die wisselaar is gesluit op hierdie stadium. Verkeerslichte wat die lekker werk op die hoek van Koeberg en Tanzanite in Milnerton en Broadway Boulevard en George Straat in die strandomgeving. Druk verkeer R300 noordwaarts by Ou Parel en dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom op die paaie, hou ons op hoogte op 074-2989.
0: Afskop verkeer.
2: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit de span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontreg is.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Parro Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lever ook dwars oor Kaapstad af by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 064-060-1899. Dis 064-060-1899. Parro Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
5: Vira eCafe is officially the leading franchise coffee brand in South Africa. From their expertly crafted coffee to our passionate baristas and vibey cafes, they bring the best every single day. So whether it's for a bold espresso, a creamy flat white, or just good vibes, you know where to find it. Vira eCafe, South Africa's number one coffee franchise.

Weer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV. 4.

Dis ons vrijdag liekie op Bok Radio, Bok TV, Eikie Breikie Hard. En ek gaan het vir jou deurhou tot met die nuus. Dit is mos 'n vrijdag, kom aan, maak hy bolla los.

0: creëren uit Vat mij, kijk van Brennan Piper. Kijk, jij is op Bok Radio saam met my Natisha, tot en met 2 uur toe, en ons saai regstreeks uit vanaf OBC Blokman, se splinternieuwe gebouw by die Sanbel gebouw, by hoek van Voortrekkerweg en Quarryweg Bellville, en hulle is nou oop en gereed om jou te verwelkom. Kom ervaar meer gehalte, meer diens en meer waarde met ongelooflike openingsaanbiedinge. Kry jou 5 kilogram OBC hoender boukies vir net R279 of A graad B's chuck, brisket of short ribs, teen slegs R95 per kilogram, nou ek seker die vleiseters kan vir my sê, dit is een baie, baie goeie prijs daai. Ons span staan gereed om jou te verwelkom en jou te help met al jou vleis en braaibehoeftes. Besoek OBC Blokman vandag nog. Maak gauw, hierdie promoties is slegs geldig tot 5 juli. OBC Blokman, meer gehalte, meer diens, meer waarde, en soos ek sê, kom ook soms self draai, want Bok Radio is regstreeks, saai ons uit hier vanaf. Singala en David Guetta met Living Without You en Jonk Tuimeltrein, jy is op Bok, ek is Natisha. Goeiemiddag.
1: Natisha met 'n N. Op Bok Radio.

0: 9 με τα N. Book Radio.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantoor werk.

0: 7.0, deel van jou gemeenskap, Bok Radio.
1: Uitlok word met trots aan jou gebring deur Enemy Toyota, Tegervallei, Kousevier en Stellenbosch.

0: Voi ne vi rechini fun Bruno Mars, I just might. Es vir die boek radio boek TV balakie hier som jou. Het is vrijdag, het is 12 minuten over 5 en is uitklok en jy gebring dier NMI te jou, dit is heel uniek wat som jou is en groot dinge nou, wat nou gaan gebeur.
1: Kijk, is baie op die spel hoor.
0: Is eindelijk niks op die spel nie, maar dit voel asof daar.
1: My trots is op die spel. In bereiking raad.
0: Ek my trots al lang al verloor, so dis ok, ek is blij jy voel so. Ons het jou vergeten 5 liekies opgelaan. Dit is liekies met die woord vrijdag, saterdag of naweek, Frans of Engels. Nou die ding is, ek moet sê, ek weet nie of myne vergeten genoeg is nie, maar dis ok.
1: Ek denk jou is vergeten afhangende van vir wie jy vraag. Ek dink al is baie mense, ek gaan eerlijk wees, ek is een van hulle wat om ten minste 3 keer een week luister.
0: Ek hou van die redenasie. Ons het vir jou gevra, wat is jou vergete 5, Liekie, met vrijdag, saterdag of naweek? Nee, nie titel nie, wel dit hoef nie te wees nie, net iwers in die lirike.
1: Ja, hulle moet dit net
0: versteek, versteek. Hier is een en ek moet herken, is die eerste keer my leven wat ek hier Liekie hoor. Ek het eens gedink dat jy Snot kom vrijdag aan. Maar dis is OG way back.
1: Ja, ja, dit is OG Snotkop, hè?
0: Kijk, is een vibe. Is een vibe. Kom eens kijken wat het nog hier gekom. Ons het hier die ene, Jake.
2: Hi, wat van Bruce Springsteen's Tougher Than The Rest? Ek denk daar is een versterkte woord van Saturday Night.
1: Hier is een van my gunstelinge weer.
0: Is in die begin weggesteek.
1: Eerste lijn.
0: Nie vergeten nie.
1: Ook waar.
0: Is geen gedinke dan so ek ernstig het geval. Het is een weinlikie nie. Well, it's Saturday night. Vibes, like it.
1: Alweer daar een.
0: Ja, sê ek hou van hoe jy dink.
3: Wat van een wiki, Cat Stevens, Another Saturday Night.
0: Okay.
3: Dank je voor die show, jylle. Cheers.
0: Sing hem
3: voor
0: mij.
4: Hi, Boxpan. Saterdag, Saturday Night, Wakefield, lang terug. Sy is ook net versteek, Ivers. Soek maar.
1: Jo, hy landlijn
0: loop aan. Bel ons 70's.
1: Yo.
0: Ek sal dit gekies het, maar hulle het vroeger vandag gespeeld.
1: Ook een wenkontender, hoor.
0: Ek sou dit gekies het als Lulu dit nie vroeger gespeel het. Saturday night, I feel the air is getting hot. Like you, baby. Vibes, wat het nog hier deurgekom? Ons hier een.
5: Altijd een wat sal bly is, hy een van ou snootkop wat sê, vat om soos op vrijdag.
1: Oh, nie vergete nie dan.
0: Is dit, want ek wil sê wanneer laas. Soos vrijdag Vibes.
1: Amper sing ek verder.
0: Oh, jy moes. En dan ook ikonies. Ek weet nie, is hier die vergete?
1: Oh, jy kon nie daar een doef, dan weet jy wat liedjie dit is.
0: Hierdie was die eerste liedjie wat opgekom het by my, toe ek die kategorie voorgestel het.
1: My kop het eerste na al kyk op hierdie toe gegaan.
0: Yesie. Sal ons hem ingooi?
1: Dit is net te lekker waar.
0: Ja, net so na die verkeer. Kijk, nou die ernstige sake. Wat het ons gekies, as ons liekie met die woord vrijdag, saterdag of naweek in? Monique, jy kan my eerste gaan.
1: Ek sal het vat. Kijk, ek gaan vir jou sê, ek wees soos meeste dae hierdie week, was ek een bykie in die tweesteruit. En gelukkig vir my, toe ek hier by die werk inruik, toe slaan hierdie liekie my soos een plank teen die voorkop. So ek gaan net terugvat na die 80's. Een beetje oom David Kramer, Stok Siel Alleen.
0: Wow.
6: Ja, vraag vir Tilly, maak Tilly sê,
0: ek heb jy sê, ek kan nie geloof, ek het nie hier al

0: klok spoor.
1: Zij is de secretaris Johan Verhaar, mijn vriend. Ga net.
2: Goedemorgen allemaal. Ik vak het bij, dank je. Het is een lekker naweek om naar uit te zien. So, ons gezellig een beetje sportzaken. Ons begin met rugby. Die groot opwinding is bezig om te bouwen met die toetswedstrijd wat nader kruip. Dit is in Zuid-Afrika en Engeland. Morgen hierdie tijd is ons so amper bij die eerste vlijtje vir ons internationale seizoen amptelike bepaling. So, ek wil nie van die Barbarians nie, ek wil van die amptelike toetswedstrijde. So, Engeland is eerst op ons agenda voor dit. Ons begin met Nieuw-Zeeland en Frankrijk, morgenochtend 10:09. Gevolgd hier Japan en Italië, dus 11:20. Australië speelt in Ierland 10:12. Fiji Ballas is 10:03. Bokke Engeland en dan Argentinië, Skotland is morgenochtend 10:09. Dus jou eerste smaakie van die nieuwe nasies kampioenskap wat ons in 2026 loop. Aksie van Wimbledon, ons is bezig met een paar wedstrijden. Ek kan vir jou sê, Jannik Sinner is gemakkelijk voor in sy wedstrijd teen Jensen Brooksby. In die eerste wedstrijd het hy 5 stelle nodig gehad om deur te dring, toe gemakkelijk in skoonstelle, en nou lyk het ook positief vir die nummer 1 gekeerde in die mans enkelstel afdeling, 6-4, 6-3 en is 2-2 in die derde stel. Nog een naam wat ek glo baie luisteraars wil opvang of weet van is Novak Djokovic. Hy het 2 stelle gewen, die derde stel verloor en hy is 5-4 voor in sy wedstrijd op die hoofbaan teen Arthur Rinderknecht. Hierna is Aryna Sabalenka nummer 1 gekeer in die enkelstel afdeling teen Yelena Ostapenko en dan Felix Auger-Aliassime teen Michael Zing wat gekwalificeer het vir die toernooi. Van Wimbledon skuif ons na golf. Die GP Wereldtour is by die BMW Internationale Open en die voorlopers van gister, daar was 2 Suid-Afrikaners wat gesamentlik voor was. Dit is nou nie meer so nie. Jaden Schaefer en Henny Du Plessis het hulle voorsprong verloor, maar ons het 'n nuwe Suid-Afrikaner wat gesamentlik eerste is, Michael Hullick, wat die posisie deel met Carlos Ortiz en Paul Waring. Dit is met 'n 10 onder baan sy vertelling, soos wat sake nou staan. Ek sê dit, want die dag is nog nie verby nie, maar Michael wat nou redelik goed vertoon, hy is klaar vir die dag, is 66 en 68 op sy telkaart by die halfpad merkie van die toernooi. Cricket en die tweede toetswedstrijd tussen die West-Indiese eilande en Sri Lanka het vandag begin. Sri Lanka kolf en die telling is 66 vir 2, dit is na 16,5 beurte. Nishan Madushaka is uit vir 6 en Dinesh Chandimal vir 1. Lahiru Udara uit 44 en Kamindu Mendes 14, is die 2 manne wat tans vir Sri Lanka kolf. Dis wat ek vir het vir my tweede sport bydra, die laaste een saam met jou, dit is om 6:30. Dan kyk ons ook daar wat voorlee by die FIFA Wereldbeker toernooi, ons is nog steeds bezig met die ronde van 32, maar binnenkort is ons nou klaar en afgehandel, en dan weet ons wie is die top 16 spanne vir die 2026 FIFA Wereldbeker toernooi.
1: Like my vriend, ons gesels weer oor hier, cheers!
2: Cheers! Uitklok Sport.
3: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: op een zaterdagavond, springend Piper, Tour Me Fleur, Bokerhoud, die ik op de GFM. Ik niet verkeerde Brendan Piper die ik gespeeld. Het is het terloops.
1: Is oké, okay, ons zal je vergeven. Ons zal je vergeven, ons allemaal weet je wou een beetje...
0: Moegdans.
1: Moegdans.
0: Ja. Mooi gaan, het is weer vrijdagavond.
1: Mm-hmm.
0: Ja, in mijn okay,
1: maar nou het is getuur om
0: ja,
1: te vloeren.
0: Ja, het is wat het is. Het lekker zo met jou. Het is uit klokken die je brengt er helemaal uit de jouta. En dat is wat ons doen. Mm-hmm. Voor die laatste ronde van die vergeten vijf likkies met die woord vrijdag, zaterdag of naweek. Nou, ek het gegaan met... Teenage Dirtbag, Wheatus.
1: Oh, goeie keuze.
0: Dus Monique het gegaan met Stok Seel Alleen van nou David Kramer. En het is een beetje moles gemaakt. Met mensen wat sê, hulle strij in die kar. Hierdie boodskap is my ginseling om al, dis een reeks boodskappe. Shoo, love die keuzes. Monique wen klaar vir my. Nee, wacht. Ach nee man, Zion wen.
1: Die emotionele rollercoaster waarop die mense is vandag.
0: Ek lief het so baie.
2: Definitief vir Zian, what a song.
0: Het so goed begin.
3: Sorry my maat, sorry maat. Ja, jou liekie is ook lekker. Maar daai jyne, op een saande dag. Van nou.
2: Hier sit ek, stok siel alleen. Stok siel alleen. Stok siel alleen op saterdag aan. Dit is Monique wat we nie weet.
0: Kan ek het sê, ek het een ordentelike pakslag gekry?
1: Is okay.
0: Wel gedaan Monique, ek het geweet toe jy sê, hierdie is jou kies, jy gaan omvat, so hier is hy dan vir jou.

0: Moet ons het flip.
1: Andersom. Kan ons kry paar luisteraars en dan kry ons
0: die boksplan moet vir hulle aanvat. Dit sal nou nog als een pirate enekie wees.
1: Kijk, wel, laat weet vir ons, as jy kindse wees vir soeits, stuur jou naam, jou nommer, en dan wat jou kennisveld sou wees.
0: Ja.
1: Na 074-2009-89 en dan maak ons een plan. Kijk, jy weet, vir een vrijdag en een bokvrijdag, voel ek het maar baie min bokliekies gespeel vandag. Ek het tenminste een gespeel.
0: Jy het.
1: Wel, ek weet nie of jy dit gesien het nie. Maar Fransje van Kouk, jy het een nieuwe liekie uitgebring vandag. Okay, wel, ek sê een nieuwe liekie, dit is niet in die sin van, dit het vandag uitgekom, maar dit is een ou liekie.
0: Is dit een bokliekie?
1: Het is een bokliekie, het is een baie bekende bokliekie, en hierdie man span so met een man wat ek baie liefde en baie tyd voor het, een ongelooflike man met die naam van Frank Freeman, jy sal hom ken van die band Folk, en hulle het een classic oorgedoen.
0: Okay.
1: Soos, is een Suid-Afrikaanse rugby liekie wat leef in die harte van ons allemaal. Okay. Nou is die een punt. Hulle het ons klein bietjie verander, en ek hoop ons het die rechte weergawe gelaai, want ek sit in sweet bullets hier so, maar nou is een vloekwoordjie wat getrap word. So ek hoop ons het die audio vriendelike een gekry.
0: Maar oor jy, aangezien dit een bokliekie is, wil ek nou vir jou een bietjie een geheimie vertel, wat jy hierdie naweek kan doen vir morgen se bokke. So die bokke is hierdie saterdag terug op Ellis Park, waar hulle Engeland aanpak, en geen rugbymiddag is volledig sonder biltong nie.
1: Feite!
0: Ne? So hierdie naweek kan jy Bees Biltong by The Grounds Meat in Delhi kry vir net R349.99 per kilogram.
1: Not bad.
0: So al wat jy moet doen is maak seker jy kry jou voorraad voor hulle afskop. Easy peasy. So besoek ons by Edward Weg 76, The Grounds Meat in Delhi, want traditie per net beter.
1: Okay, lekker twee bedarfies vir jou op een slag hier so.
0: Hoe dan nou anders?
1: En hier is het Frans van Kouk, Frank Freeman van Volk en is groen en goud.
0: Oh!
1: Maar dat is een beetje punk rock voor jou. Dat is krijgt bij die sport.

Take On Me daar van Aha. Goeienaand, is Edien Venter hier so achter die microfoon. Vanaand staan bykie in vir Brandwine de Wet wat bezig is met hockey in Stellenbosch. So ek het die voorrecht om vanavond vir die volgende 3 uur vir jou geselskap te hou met van die beste goed waaraan jy kan dink. Baie dankie natuurlijk aan ons uitklokspan wat vir jou, ek wil amper sê, weet selfs vir my, ek was ook op pad huis toe en dit was wel van hoorie, wie gaan wat wen en wie gaan wat doen en hulle het die story vertel van hou wat Sweeties uitgedeel het. En dit is nogals een dodgy enetje daar, maar ek kan dink hoe jyself in die moeilikheid kan kry met iets soos daai. Natuurlijk wat ek kan uitsien is kreeuwtje wat ons gaan bring, bieloe na verjaarsdag, so jy kan so lang vir my instuur, 074-2989, is daar iemand wat verjaar het, vandag verjaar of dalk weer die naweek, wat jy wil geluk wens, is meer as welkom, en dan het ek vir jou ruimklets gebring, so jy kan so lang werk aan daai ene, en die bokke is een van die woorde, Engeland is een ander woord, en pak is een derde woord, kan een voorpak, weet die voorrije pak wees, of een pak sla, ja, nie weet, net soos wat jy goed dink, in termen van dit, en dan gaan ons bykie kyk, wat gaan aan in musiekgeskiedenis, maar ek sien uit na die keer die houtjie ene, so bykie van een ander ene gebring van ons, gedink, weet die, kom ons kyk of hierdie ene gaan werk, jy so, you ain't seen nothing yet, Bachman and Turner, en My Kind of Girl van Cinema, goeienavond.

Dis lekker, dis lekker, dis toch te lekker. David Kramer saam met Etienne Venter hier op Bok Radio, Bok TV. En ons speel bietjie van daai garage party muziek wat jy van een ander sê waarin jy gewoond is. Hoekom dan nou nie? Want weet jy wat? Ons kan. Hier is een lekker enig wat braai en lawaai van een man met die naam wat, hy is nie meer fat man nie, hy is een thin man. En dis ook een baie, baie bekende en een lekker enigie waarmee ook een gatskopske daar aan die kant geniet om.

Prachtig muziek voor jou net hier op Bok Radio Bok TV. Dit is nou precies half elf. Ik ben nog gewoond raak aan hierdie ure. Half elf, net hier op Bok Radio Bok TV. En Gerard het saam met jou keer. Dit was die Fondant Blondes geweest met What's Up. Een van my favorite songs. Ons kyk een bykie na, wat is song is die ultimate song wat jou aan die gang kry? Iemand skryf hier vir my, Right Said Fred, I'm Too Sexy. Die is een goeie song, die is definitief een goeie song. My ou maat, DJ Valley sê, kom ons kyk gegeen so, die een song by a party wat my woema gee is, Dagdrome in Suburbia. Hy sê, hy het baie girls al met die song laat dans by tafels. Daar sê, Vellies. Dan, Leonie sê vir my, van Pretia Hoogte, my song is Green Door van Shaken Stevens, wat my voete laat jeuk. Daar sê, daar is een goeie song. Green Door, Green Door. En ou Julie ook, van hom is net so goeie song, nee. Daar is ook net so lekker song. I Love My Radio by Ross Alexander. Dit is ZB wat ons stuur, ZB Senior of ZB, asjeblief, dit het een mooi klank. Ja, ek kan dink. Kyk, ek kan kyk wat er een ek daal kan speel. Ek kan nie allemaal sy song speel nie, maar ek sal kyk of ek eniekie kan unsqueeze van hierdie songs. Maar, soos ek sê, hierdie is nie een versoekprogram nie, maar ek vraag maar net terloops, jy weet, daal kan die toekomst. Daar kan die song insit, ok. Dan het ook hier so eniekie ek het daar net ons klaar gelees, Sempre Sempre is een Franse song, dis baie baie mooi. Nou ja, sit my altyd jou naam by, ek weet nie wie altyd die boodskap stuur nie, maar dankie vir daai ene. Dan het ek van Maria, sy is daar van India af, nee, en sy sê, hi Skapie, lekker om jou stem te hoor, Bok Radio maak die verlange na my huis toe nog erger. Hulle kom binnenkort terug, die einde Augustus, kom hulle terug. Hulle was so paar maanden, het sy in India gewerk, sy en haar man Alex, en hulle kom terug Kaap toe. Hulle sê hulle missie Kaap te veel. Ja, amper 2 uur in die ochend hier by ons in Mumbai, en I like to move it, shake me, awake me, every what shakes me every awake every time. Ons sien verskrikkelijk uit om jou volgende maand te sien, Maaikie. Nou ja, ons gaan mekaar definitief sien, ek sal Kleinmond toekom, maar gaan ek vir julle kom keier daar in Kleinmond, alright. Dis nou Maria en Alex, daar sy, dis Nikki sê vir my, gat in die grond en die groen gras daar, groei daar om. Hallo skies, dis Nikki, ek het al my vriendinne, of al my vriende gehad, wat slaap en dan opstaan en saam hierop dans. Daar sy, en dan, ja, dit is, stuur my die boodskapies deur, op 07.

0724-2000-989. Jy is by die After Party, net hier op Bok Radio Bok TV. Ons kyk lekker saam tot en met middernag. Dit is nou 27 minute voor 11. Daar te kom.

0: Kavanaris, hier op Bok Radio Bok TV, die After Party. Graag skaaf het saam met jou keer op die After Party, elke vrijdag aan van 10 tot middernacht. Ek hoop het hierdie enige geniet, Kavanaris met Summer. Absoluut, gaan ons nie nou die somer, ek mis die somer nou hoor. Ek gaan nooit weer klaar hier, en hierdie kou is my te vreselik erg. Nou hier in Julie, hier in die Weskaap, nee, definitief. Ek praat ook met manne, vriende van my daar in Gauteng, hulle sê vanoggend het die gras geryp, en het was ijsig koud, so ja, die kouwe is nou hier, hy is officieel hier, hy het nou sy kop uitgesteek en gesê, wah, ek is hier. Nou binnenkort kyk ons na die WhatsApps, ons gaan hier na weer bykie na paar voice notes luister, en uitspeel op die lig, maar ek hoop jy geniet die muziek, en ek hoop jy geniet die lekker energie vanavond hier op een vrijdag aand, net hier op Bok Radio, Bok TV, die After Party, dis waar het gaan, ons geniet ons self, hou dit net veilig op die paai asjeblief, moet nie drink en bestuur nie, asjeblief, ek vraag jou baie mooi, kry jy daar een Uber, of kry iemand om jou huis te vat, moet nie achter die stuur inklim nie, nie op een vrijdag aand nie, kom ons wees veilig hier in Bokland, beslis.
1: Det är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter där med en trill och spelar Dota.
2: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
3: I hear you, man.
2: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
3: I feel you, man.

Dis Adel hier op Bok Radio Bok TV en met die liekie Set Fire to the Rain. Een van my favorite songs vanaand, definitief.